valt. Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

dann kragt mein Land, mein Flakland, wanneer de Scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon. Wanneer de eerste spin zijn lentewebben weer